just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Een goedemorgen. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinder en roetdeeltjes die neerkomen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh, my zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
16: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
17: Absoluut, met de Pro van
16: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
18: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus, op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
8: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Oh. Niklas, daar joh.
10: De open vuurroadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Twas.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Goedemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1

0: de drie. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
1: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
2: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
1: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
2: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
1: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
0: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Luke Bacchio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
3: De intensiteit en de bereidheid was op het veld laten zien. Daar begint het mee en daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
0: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.

0: Pas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
6: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn

0: geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres.
2: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
3: Nostalgie. We kijken er naar uit. Het is trouwens het moment om je favoriete Nederlandstalige toch nog een extra duwtje te geven. Gewoon doen. Your golden years. Wandel maar naar onze site. Nostalgie.
4: Goedemorgen. Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt de N-VA-minister Ben Weitz.
5: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
6: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
5: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
6: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
5: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
4: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. De brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
7: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dit is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
4: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
1: Genen.
2: Met Bert Genen.
3: Ja, hier zijn we weer voor een topdag. September blijft toch nog altijd deugd doen, hè? Goedemorgen.

Earth, Wind and Fire. Het gaat over de 21ste nacht van september. We zijn al wel enkele dagen verder ondertussen, maar dat mag de pret niet drukken, hè? We zijn blij dat we mogen aanschuiven aan je ontbijttafel of bij je leuke uitstapje.

Losing My Religion van R.E.M. Het heeft niks met godsdienst of met geloof te maken. Het gaat, enfin, dat zeggen de mannen van R.E.M. Zelf toch. Het gaat over stiekem verliefd zijn en de bijhorende frustraties. Ja, en deze hier, die draaien we niet toevallig vandaag.

Ja, niet toevallig, want mocht ze nog leven, dan zou ze vandaag jarig zijn. Olivia Newton-John, ze zou 78 jaar worden. Het is ook de verjaardag van Lynn Anderson, die van de Rose Garden. Die is een jaartje ouder. En van Misha Mara. Nostalgie plus. Die wordt 73. En nu komt er nog een jarige.

0: Ja. Feestje 81 wordt hij vandaag. Brian Ferry, nog altijd bezig en inspirerend. En zo hebben we er nog vandaag. Dylan komt binnenkort naar ons land. Julien Clerc ook. Abbey Road viert ook feest vandaag. En we laten ons inspireren door het WK wielrennen. Nostalgie Plus.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Dom, vier chefs. Van Jan, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, ajo.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat dat is voor binnen douche te pauwen hier, het was.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: 100% Genen.

de Big Five, hè. Gisteren de finale van de week Rock. En er komt er natuurlijk nog eentje aan. Your Golden Years. Nostalgiebus. Maar eerst een terugblik naar de Franstalige week. Met Julien Clerc.

Hij komt binnenkort, Julien Clerc, op zaterdag 23 januari. Naar de Koningin Elisabethzaal. Zaterdag 23 januari. Ma vie, zo heet de show. Een terugblik natuurlijk. Ja, hij is toch al meer dan 50 jaar bezig intussen. Karen.

0: pareltje van Bob Seger en de Silver Bullet Band. We kijken hier ook uit naar het WK wielrennen. Morgen natuurlijk met Wout van Aert en met Remco. Maar ook naar vandaag. Want dit hier is er eentje voor Lotte Kopecky. En die mag vandaag.
1: Your Golden Years. Nostalgie
2: Plus. Hey, kleine meid, op je kinderfiets.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de vijver weer spreekt.

lieg, fiets. Hé, lieve meid, op je kleine fiets. Als een witte stip in het groen.

0: steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.
1: Met Herman van Veen. Duimen voor Lotte Kopeckie straks.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: 100% Genen.
4: Met Bert Genen.

0: toch een ideale om je droog te schudden als je van onder de douche komt, hè? De Lambada natuurlijk van Kaoma. Je kent zeker het meest beroemde zebrapad ter wereld, het zebrapad van de Beatles en ook het zebrapad van Abbey Road, een van hun betere albums. Vandaag is het precies 57 jaar geleden dat het werd uitgebracht. Lang al, hè?
1: Nostalgie plus.
0: Ja, en dit is een van de lekkerste fragmenten daaruit.

Ja, in het geheugen blijft ze toch langer overleven dan haar broer. Al zouden we dat vele jaren geleden niet gezegd hebben. Haar broer, dat was Alessandro Nannini, een Formule 1 renner. Hij is op dit moment 67 jaar. Formule 1, in het weekend in Azerbeidzjan zeker, hè? Joko.

0: Ja, binnenkort komt hij naar de Lotto Arena, maar daar vertel ik morgen wel meer over. Nu moet alle aandacht stilaan naar de Flashback Top 40 beginnen gaan. Hey, Serge!
1: Hey!
0: Serge!
1: Hey!

0: Ja, en kom in de studio alsjeblieft. Tijd voor Serge Haderman.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Hey, hey Bert. Ren naar de koffieautomaat. Alvast bedankt.
12: Your golden years. Nostalgie.
0: 1 over 10, goedemorgen, tijd voor het nieuws.
13: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1.000 euro voor, dat schrijft het nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick Oof van Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
14: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
13: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten.

0: berichten op van incidenten waarbij AI zonder dat iemand de opdracht gaf databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
1: Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.

0: Zaterdagmorgen, het is vandaag de 26e, 26 september 2026. En rechtstreeks vanuit ons mediahuis laat ik jou september 1972 herbeleven. Welkom bij de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie. Elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1. Dit is de top 3 van vandaag. So I smile and say, nummer 3, Blue Haze. Un canto a Galicia, nummer 2 is van Julio Iglesias. En dit is een van de grote zomerhits die nog steeds genoteerd stonden in september 1972. Popcorn. En wij kozen voor de originele versie van het Franse studioproduct Anarchic System. Voilà, de stembus gaat open. Vanaf nu kan je stemmen op jouw ultieme favoriet uit deze top 3. Je mag er 2 platen uitkiezen. Of zoals de meeste luisteraars ondertussen, een volledige top 3, maar in de volgorde die jij leuk vindt. En dat kan via de site nostalgie.plus of via onze gratis WhatsApp 0700-800-900.
1: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

0: De Tremolo's op nummer 40 en I Like It That Way. Luisteraars die naar onze site gaan, melden mij dat ze een foutmelding krijgen. Ik heb het ondertussen doorgegeven aan onze Lotte en die gaat proberen daar een oplossing voor te vinden, zodat jullie toch de lijst kunnen raadplegen. Anderzijds kan je je ook laten verrassen natuurlijk, hè? En dus niet kijken, dat kan natuurlijk ook. Ondertussen komen de eerste stemmen al wel binnen. En ik herhaal toch nog even op verzoek van een aantal luisteraars de top 3. De oorspronkelijke top 3, ons vertrekpunt. Op nummer 3 Smoke It's In Your Eyes van Blue Haze. Nummer 2 Un Canto a Galicia van Julio Iglesias. En op de eerste plaats Popcorn in de diverse uitvoeringen. Maar wij kiezen vandaag waar ze ook staan voor Anarchic System. Dat is een Franse studiogroep. En de luisteraars die geïnteresseerd zijn in het mediagebeuren in september 1972. Wel, de ongelooflijk populaire zeezender Radio Veronica die wisselde toen van golflengte. Sinds 1960 zond ze uit op 192 meter middengolf. En omdat er een Zwitserse zender was op die frequentie, die hun vermogen beter ging opvoeren, besloot Radio Veronica een andere golflengte te zoeken. En dat werd de 538 meter.
1: Nostalgie Plus.
2: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
3: Welkom, luisteraars in Limburg. Welkom, luisteraars in Groningen, in Gelderland, in Drenthe, in Overijssel. Welkom, Veronica, luisteraars in Nederland. Dit is een nieuw station op een nieuwe golflengte. Met nieuwe jingles en een nieuwe programmering. Radio Veronica op 538 meter.

Going back in time on the sounds of the nation, it's the flashback. Veronica door Cornelis Vreeswijk op nummer 39. En voor degenen die nog een beetje aan het afkikken zijn van de Big Five Rock, waar we gisteren allemaal van genoten hebben, ik heb straks de nummer 4 uit die hitlijst. En deze stond er ook in. Iets lager, maar toch op een respectabele plaats. Derek and the Dominos en Layla.

0: Een van mijn grote favorieten uit de Big Five Rock gisteren. En vandaag natuurlijk ook in de Flashback Top 40. Derek and the Dominos. En die Derek, dat was een schuilnaam voor Eric Clapton en Layla, dus op nummer 38. En voor het 11 uur is geworden, dat beloof ik jou, heb ik in deze lijst ook de single-versie van een nummer waarvan Domi gisteren de volledige versie liet horen. De nummer 4 uit de Rock Big Five. Het is groot feest hier hoor op de radio. Blijf luisteren, blijf genieten en wakker worden natuurlijk, hè, met dit soort platen. Maar nu gaan we het wat rustiger aan doen met Labi Siffre. Een Britse zanger, songwriter en dichter. En voordat zij in 70 zijn muzikale carrière opstart, is zij taxichauffeur en bezorger. Labi Siffre bracht tussen 70 en 98 maar liefst 9 albums uit. Naast muziek heeft hij essays gepubliceerd, het toneel- en televisiestuk Death Ride en 3 dichtbundels, Nigger Blood on the Page en Monument. En zijn meest succesvolle hits zijn It Must Be Love, later met succes gecoverd door Madness, Something Inside So Strong van eind 80s en Watch Me. En die komt nieuw binnen op 37.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Leuk dat einde. La Bicifre, Watch Me. De eerste nieuwe op 37. En op 36 twee broers uit Den Haag. Die onder meer In the Army schreven. Groot hit voor Status Quo. En ze schreven en produceerden ook heel wat voor Falco. Je weet wel, de Oostenrijkse hitmaker. Zelf stonden ze nu en dan ook in de hitparade. Je hoort ze dadelijk op nummer 36.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, okay, Charlotte, dat is slim hoor, om jou aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Jaan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Of je nu houdt van de 60s. Hello, I love you,
14: won't you tell me your name? De 70s.
13: Of de 80s.
14: Hier proef je de liefde voor muziek.

Polen en West-Duitsland herstellen hun diplomatieke betrekkingen 33 jaar na de Tweede Wereldoorlog. De bevolking van Noorwegen wijst met een kleine meerderheid van 52% in een referendum het lidmaatschap van de Europese gemeenschap af. En de 8 lidstaten van de European Space Research Organization nemen officieel het Meteosat-programma over, waarmee meteorologische satellieten in Europa worden gelanceerd.

Ondanks het feit dat het vandaag 26 september is, is het toch een beetje een toepasselijke plaat. Deze Summertime, Summertime. Want aanstaande dinsdag gaan we richting 30 graden. Ja. Hobby Horse, het was een late zomerhit. En ze staan op nummer 35, voorafgegaan door Bolland en Bolland. Wait for the Sun op nummer 36. So I smile and say, en dit zou onze nummer 3 kunnen zijn straks op het einde van de rit. Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Dit is jouw top 3. Met Blue Haze op 3. En nummer 2 is voor Julio Iglesias. Dit is geen tussenstand, dit is de oorspronkelijke top 3. Voor de mensen die er wat later zijn bijgekomen. Of voor jou daar aan de andere kant die nog niet gestemd heeft, toch nog even een geheugensteuntje. En er komen al redelijk wat stemmen binnen. Maar straks krijgen we ook een eerste tussenstand. En dat doen we ongeveer om 10 minuten over 11 hier bij Nostalgie Plus.

0: wereldwijd succes een Venus, een van de vele hits van Shocking Blue. Rock in the Sea, hier bij Nostalgie Plus. Nog even voor de mensen die aan het stemmen zijn of die willen stemmen. Dat kan nog steeds via onze site Nostalgie.
1: Nummer 33.
2: Nostalgie Plus.
0: Of via onze app 0700 800 900.

0: Je herkende de Bee Gees, Run To Me op 33 dadelijk. En zo gaan we ook de hardnekkige langslapers uit bed halen. De nummer 4 uit onze Big Five rock van gisteren. Hij kwam uiteindelijk uit op single en het werd een grote hit.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: De Flashback Top 40.

0: Magistraal, de singleversie. Want het was een, oorspronkelijk een albumtrack van het album Deep Purple in Rock. En het werd via de top 100 aller tijden bij Radio Veronica zo succesvol dat de platenmaatschappij gepusht werd om het op single uit te brengen. Op de A-kant stond dan part 1 en op de B-kant part 2, die je gisteren ook hoorde bij Domi. Maar wij draaien de singleversie, want dit is per slot van rekening de single hitparade, de best verkochte singeltjes uit september 1972. Child in Time en Deep Purple, gisteren nummer 4 en in onze lijst van vandaag op nummer 32. Oké, tijd om een beetje te bekomen. Dat doen we met een Franse zanger die vooral succesvol was in de periode 72-78. Hij verkocht toen meer dan 10 miljoen albums en singles. Hij kende vooral veel succes in Frankrijk, Canada, Portugal, Duitsland, maar ook in de Lage Landen. Van zijn eerste grote hit Ensemble werden in Frankrijk 500.000 singles verkocht. En er is een link naar ons koningshuis, jawel. De veel te vroeg overleden Art Sullivan was een neef van koningin Mathilde. En in 2000 nam hij het plaatje Ode aan Mathilde op, stuurde de single vervolgens naar het Koninkpaleis, maar kreeg nooit enige vorm van reactie.
1: In de Flashback Top 40.

0: einde. Ik heb heel goed nieuws.
1: De Flashback Top 40.
0: Nummer 40 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. September 1972. Tremolo's, I Like It That Way.
2: Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed?
0: Cornelis Vreeswijk en Veronica op nummer 39. Eén plaats hoger op 38. Derek and the Dominos met Layla. En dit is L'Abbé Chiffre. Hij komt hier binnen op 37 met Watch Me.
3: Hey, hey, wait for the sun.
0: Bolland en Bolland, Wait for the Sun op 36.
4: It's summertime.
5: It's summertime, summertime.
0: Ja, zo lang moesten we niet wachten op de zon. Summertime, summertime, Hobby Horse, 35. Shocking Blue, Rock in the Sea op 34. En dan op 33. The Bee Gees en Run to Me.
6: If ever you got rain in your heart.
0: Herkent ze meteen. Deep Purple, Child in Time op 32. En dit is de Franse zanger Art Sullivan. Je hoorde hem ze net nog met Ensemble.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
7: Nummer 30.
8: Oh, great Caesar, could you kindly let Cleopatra dance this dance, dance?

0: Verheugd op deze zaterdagochtend, Annex, zaterdagmiddag, Prince Buster en Dance Cleopatra op nummer 30. Voor elk wat wils hoor, in deze flashback top 40. Jouw jeugd die je hier herbeleeft via Nostalgie Plus. En dat uit september 1972. Ik heb twee dienstmededelingen. Volgens Roland Dons, trouwluisteraar van Nostalgie Plus uit Gent, was Udo, de Vlaamse zanger, ook een neef van Art Sullivan, die we zo net hoorden met Ensemble. Hartelijk dank voor deze aanvullende info. Wist het niet. Zo kom je nog wat te weten van onze luisteraars. Dat is fantastisch, toch? En dan heb ik heel goed nieuws. De lijst van de Flashback Top 40 kan je opnieuw raadplegen. Het was een computergerelateerd probleem. En Lotte, die heeft dat mooi opgelost, daarvoor mijn hartelijke dank. Oké, 29 is nieuw. De Britse zangeres Lindsay de Pol begint haar carrière met het ontwerpen van platenhoezen. In 77 eindigt ze samen met Mike Moran op de tweede plaats tijdens het Eurovisie Songfestival met Rock Bottom. En dat voor Groot-Brittannië. Maar 5 jaar eerder staat ze nummer 1 in de hitlijsten met Sugar Me. En vandaag komt ze dus nieuw binnen op nummer 29. Maar dan slaat het noodlot toe. Het is 2014 en de zangeres sterft aan een hersenbloeding. Lindsay de Pol wordt slechts 66.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
8: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
10: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
14: Een groep die alles te danken hebben aan David Bowie. Het is een Britse band met een nummer geschreven door de meester zelf. Your golden years. Nostalgie. Zometeen nummer 28, eerst het nieuws.
15: Goedemorgen. In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daze niet in levensgevaar. Politie en parquet onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
16: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
15: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1.000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
17: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben desnoods een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
15: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij

0: 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
1: De Flashback Top 40
2: met Serge Haderman.
1: Nieuw
2: in de Flashback Top 40.

0: Max de Hoepel, nieuw binnen in de Flashback Top 40 uit september 1972. All the Young Dudes, niet alleen geschreven, maar ook geproduceerd door David Bowie.
1: So I smile and say, when a lovely flame dies.
0: En dit is jouw top 3.
1: Smoke gets
0: in. De eerste tussenstand met stationair op de derde plaats Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Maar dan... De oorspronkelijke nummer 1 moet 1 plaats vrijgeven. Gezakt van 1 naar 2. Een Narcissysteem met Popcorn. En het verschil in percentage tussen de nummers 2 en 1 is heel erg klein. De nieuwe nummer 1 in jouw top 3 komt van Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. Ben je het niet eens met deze veranderingen of heb je nog niet gestemd? Dan kan dat via WhatsApp 0700 800 900, of via onze site nostalgie.plus.

0: De winnares van het Eurovisie Songfestival dat jaar in 1972, Vicky Leandros. En dit was een van de opvolgers van Après Toi, Comme Je Suis. En Vicky die staat op nummer 27. Tijdens de 70s scoort Slade maar liefst 6 Britse nummer 1 hits. 'Cause I Love You, Take Me Back Home, Mama We're All Crazy Now, Come and Feel the Noise, Squeeze Me, Please Me en Merry Christmas Everybody. Ook bij ons is Slade bijzonder populair. De band zorgt voor een stevige live act. Tijdens concerten gaat het er dan ook vaak ruig aan toe. Dat blijkt nog maar eens wanneer in 1973 zanger Noddy Holder tijdens een optreden in Brussel gekwetst wordt doordat een toeschouwer hem met een steen raakt. De bebloede zanger laat niets merken en zingt gewoon door. Nog een leuk weetje. Slade is een van de weinige groepen uit de 70's waarvan alle leden nog in leven zijn.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Benson en de Seagulls. Meisjes met rode haren en alle dames met rode haren, die voelen zich nu toch wel een beetje gevleid, mag ik hopen. Daarvoor nieuw op 26 Slate en Mama We're All Crazy Now. Ruim 10 jaar nadat de broers Tom en John Fogerty, bassist Stu Cook en drummer Doug Clifford hun debuut maakten als John Fogerty en de Blue Velvet, scoren ze hun eerste grote succes als Creedence Clearwater Revival. Een naam die gekozen wordt omdat Creedence de naam is van een goede vriend van John, en de term Clearwater komt uit een commercial van een Amerikaans biermerk. I Put a Spell on You is in de 50s een hit voor componist Screaming Jay Hawkins. In 66 staat bij ons in de hitparade in de versie van de Alan Price set. En de uitvoering van Creedence komt binnen op nummer 24 in de Flashback 40 bij Nostalgie. Maar eerst even een korte overzicht van een aantal merkwaardige versies.
1: I Put a Spell on You.
0: Dat was van de componist Screaming Jay Hawkins. En dit is de Alan Price set. Met de hitversie uit 1966. Maar het nummer werd ook opgenomen door Nina Simone. En deze draaide ik vorige week nog. De 1978 disco-versie van de Nederlandse zangeres Didi. Maar ook Brian Ferry heeft het ooit aan het vinyl toevertrouwd.

0: zoals beloofd, Creedence Clearwater Revival op nummer 24 hier bij Nostalgie om bijna 3:30. Heel goedemorgen, Annex, goedemiddag. Ik heb op nummer 22 een plaat uit 1967. Dat is een verhaal apart. Maar eerst een geweldig internationaal koor opererend vanuit Duitsland.
1: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Your Golden Years. Nostalgie Plus. Nieuw.
6: In de flashback.

Mexico van de Les Humphries Singers. Het was hun tweede hit. En ze komen nieuw binnen op nummer 23. Het zou trouwens later nog eens een keer een hit worden in de 80's. Maar daar komen we later op terug. Ik heb nog een aantal dienstmededelingen. Erik de Mulder die schrijft mij. Ik werd 18 in 1972. Een auto, dat zat er nog niet in. Maar ik kreeg wel mijn eerste brommer. Dankjewel voor dit leuke berichtje. En dan, ja, dit is helemaal plezant. Sinds enige maanden luistert ook onze poetsvrouw Annemie Dont naar je shows. Misschien kan je haar eens verwelkomen. Wel, de hygiënische verantwoordelijke, Annemie Dont, van harte welkom bij Nostalgie Plus en geniet van onze classics. En dan nog goed nieuws voor degenen die het net niet hebben gehoord. Onze volledige flashback top 40 staat nu terug mooi online. En ons website, dat is www.nostalgie.plus, dus www.nostalgie.plus. Je kan er ook stemmen voor jouw ultieme top 3. Maar ook voor de Big Five van volgende week vrijdag. Dat zal ook een hele mooie lijst worden, want dat zijn allemaal Nederlandstalige liedjes. En in 1972 of begin 70's verschenen er heel wat EP'tjes. We hadden toen al heimwee naar de 60's blijkbaar. Met wat oudere nummers en dan meestal vergezeld door een nieuw nummer van de desbetreffende act. En zo kwam het dat 5 jaar nadat het wekenlang nummer 1 stond opnieuw in de top 40 terecht kwam. A Wider Shade of Pale van Procol Harum.

0: Rocco Harum, Why the Shade of Pale. En de volgende mag je beschouwen als tip voor de Big Five, Nederlandstalig van aanstaande vrijdag, maar ook als nieuwe binnenkomer in de Flashback 40.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: Dance Cleopatra van Prince Buster op nummer 30.
2: Save me. Save me.
1: Lindsay de Paul en Sugar Me. Ze staat op 29 nieuw binnen. En ook deze is nieuw. All the Young Dudes, Matt de Hoepel, binnen op 28.
3: Je suis comme je suis.
1: Pieke Leandros, één plaats hoger op 27. Slate, Mama, We're All Crazy Now.
4: Meisjes met rode haren.
1: De meezinger van Arne Jansen staat op nummer 25. 24 nieuw, Creedence Clearwater Revival.
5: God, you're
4: Mexico, Mexico, Mexico.
1: En ook 23 nieuw binnen, Les Humphrey Singers met Mexico. Vijf jaar nadat het nummer 1 stond, opnieuw uitgebracht. En met succes, Procol Harum, A Wider Shade of Pale op 22.
6: Een kleine foto van mijn meisje.
1: En dit is Willy Sommers op 21.
7: Nummer 20.
8: Oh.

0: Middle of the Road op nummer 20 in de Flashback 40 bij Nostalgie Plus met Bottoms Up. Zometeen een merkwaardige nummer 1, maar daar stonden ze nog eventjes niet, want ze komen binnen op nummer 19. Het gaat over een vrij beruchte Britse band.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Nummer 19. Nieuw. In de Flashback Top 40.

Lieutenant Pigeon Moldy Oldowe inspireerde een aantal mensen. Bijvoorbeeld de overleden drummer van de Stones, Charlie Watts. Die noemde zijn racepaard Moldy Oldowe. Met dank aan de luitenant natuurlijk. Binnen op nummer 19. Ondertussen wordt er nog druk gestemd. Ik ben heel benieuwd hoor wat jullie er uiteindelijk van gaan maken. Van je eigen top 3 straks even voor tweeën.

0: Broer en zus, Mac en Katie Kissoen, Sing Along op 17. Voorafgegaan door C. Jerome. Claude Dotel was zijn echte naam. Kiss Me. En die staat op nummer 18. Michel draaide hem nog afgelopen woensdag in 100% van Let. Overigens, in het weekend is Michel er ook. Vanavond, haha. Dus 5 en 6 met 100% Follet. Na jaar 72 scoorde de Sweet hun 5e hit. Wigwam Bam wordt geschreven en geproduceerd door Chin en Chapman. Zij laten zich inspireren door een oud gedicht over twee indianen. Maar ze gebruiken ook tekstflarden uit Running Bear. Een Amerikaanse nummer 1 uit 59 van Johnny Preston. Een liedje uit de film Running Bear en Little White Dove, waarin een Indiaan verliefd wordt op een vrouw uit de rivaliserende stam aan de andere kant van de grote rivier. Wanneer de twee naar elkaar toe zwemmen, verdrinken ze allebei. Tijd voor onze hoogste nieuwe, The Sweet op 16.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
12: De Brusselse invasie.
13: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Ah. Niklas, ah, joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat dat is voor binnen douche te pauwen hier, het was.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
20: Smakelijk als je aan tafel gaat. Wij zorgen voor de soundtrack van jouw zaterdag. En dat doe ik nog tot 1 uur met de Flashback 40. Your golden years. Nostalgie plus. 12 uur geweest, tijd voor het nieuws.
21: Goedemiddag. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Dele Peters van Thomas More.
22: We houden rekening met de leefkosten. Voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.

0: rendement.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
2: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
1: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
3: De Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
3: Nummer 13.

Nummer 15, Roberta van Peppino Di Capri. 14, Puppy Love van Donny Osmond. En het laatste uur van de Flashback 40 begon ik met nummer 13. Gilbert Tassel van Oh Wakkedoe Wakkedee. Hele goede middag. Ik heb een probleem. Ik heb geen top 3 meer. So I smile and say, when a lovely flame dies. Jouw top 3 is een top 2 geworden eigenlijk. Met dit op nummer 2, Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. Wat is er aan de hand, Serge? Wel, ik heb een ex-aequo. Ik heb 2 platen die nummer 1 staan. Er is Julio Iglesias en Popcorn van Anarchic System. Ex-aequo. Ongelooflijk, maar waar. Maar daar kan jij nog iets aan doen, want je kan nog een half uurtje stemmen via de bekende weg. En dat is natuurlijk via onze site nostalgie.plus helemaal naar rechts. Schrijf een bericht aan onze DJ's of als je dat makkelijker vindt via onze gratis app 0700 800 900. En de ex-aequo, die zal, daar vertrouw ik op, verdwijnen. Straks omstreeks 14:15, de finale.

0: Alexander Curley. Voordat hij de hitparade besteeg, was hij beroepshalve steward bij de KLM. Ja. Dat was een opvallende carrière-switch. I'll Never Drink Again staat op nummer 12. En dadelijk op nummer 11 heb ik een tip voor de Big Five Nederlandstalig. Want dat is een unieke hitlijst. Eén van de vijf, het is de laatste, van de Big Five. En die hoor je aanstaande vrijdag.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Nostalgie Plus

Middle of the Road op 20 met Bottoms Up. Op 19 was die opvallende nieuwe van Lieutenant Pigeon, Moldy Old Dome. Deze rom op 18. Mac en Katie Gisson op 17 met Sing Along. En dan op 16, de hoogste nieuwe. The Sweet and Wig Wham Bam. En dit is Peppino Di Capri met Roberta op 15. And they called it puppy love. Donny Osmond en zijn uitvoering van Puppy Love op 14. Oeh, wakkedoe, wakkedee van Gilbert O'Sullivan op nummer 13. I'll never drink again. I'll never smoke again. 12 is voor Alexander Curley en I'll Never Drink Again. En dan het Louis Neves op nummer 11.

0: September
1: 1972.
2: Op 5 september 1972 ontsiert een gijzeling de Olympische Spelen in München. 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September gijzelen 11 Israëlische atleten en hun officials in hun appartement in het Olympische dorp. Beelden van de gijzelnemers met bivakmutsen op het balkon van het appartement gaan de wereld rond. Ze eisen de vrijlating van ruim 200 landgenoten uit Israëlische gevangenissen en willen ook de leiders van die Rode Armee-fractie vrij. De Israëlische president Golda Meir gaat niet in op hun eisen, waarop de Duitse regering toestemming geeft voor een gewapende bevrijdingsactie. In die reddingsoperatie loopt volledig uit de hand. Alle Israëliërs worden vermoord. Ook 5 van de 8 gijzelnemers vinden de dood.

0: Ringo, Trop Bel Pour Este Sol op nummer 10. Guitar Man van Brad op 9. 8, dan het Demi Sousa's My Reason. En op nummer 7, de Joyce Baker Selection, I'm On My Way. Ik heb goed nieuws. Het probleem met de execu-notering is opgelost. We hebben terug een volledige top 3. En dat is voor straks. Maar er wordt ook druk gestemd voor de Big Five, Nederlandstalig, aanstaande vrijdag. Dat wordt weer een groot feest. En ik heb weer een tip voor jou, dadelijk op nummer 6.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: De Flashback Top 40.

Sealed with the Kiss van Bobby Vinton op nummer 4. Daarvoor op nummer 5 The Cats. Vaya con Dios. En op nummer 6 Wiltura, Bid voor mij. Benieuwd hoe hoog hij zal staan in de Big Five Nederlandstalig aanstaande vrijdag. Het is 1:15. Ja, en ik zei het net, het probleem met onze exe-connotering is opgelost. Ik heb terug jouw volledige top 3. En wat staat er op nummer 3? Ik ga je niet langer meer in spanning houden.

0: oorspronkelijke nummer 1 uit deze Flashback 40 van september 1972 was een van de grote zomerhits. Net als de nummer 1 dadelijk trouwens uit 1972 die zo succesvol waren dat ze in september nog steeds zo genoteerd stonden. Er waren verschillende versies van dit liedje Popcorn. De Popcorn Players, de, wat hadden we nog? Hot Butter, de Popcorn Singers, dacht ik. En Anarchic System, dat was eigenlijk de meest gedraaide. En zij maakte ook een vocale versie trouwens.
1: Like a popcorn in your hand, is your castle made of sand?
0: En jullie hebben hem gestemd naar de tweede plaats. En het is bijna zover hoor. Het staat er nummer 1, de aandachtige luisteraar die weet het. Maar eerst een overzichtje. Franse zanger Ringo. Hij staat op nummer 10. Ja, dit is mijn grote favoriet uit de lijst, hoor. Brad op 9 met de Guitar Man. Demi Sousa's op een 8e plaats met My Reason. George Baker Selection op nummer 7.
2: Mijn vrienden, bid voor mij.
0: Bid voor mij komt van Wiltura. Hij staat op nummer 6. Ah, ze zijn nog steeds ontzettend populair. The Cats, Via Con Dios op nummer 5.
3: I don't wanna say goodbye for the sun.
0: Nummer 4 is voor Bobby Vinton, Sealed with a Kiss. En dan jouw top 3. We staan al heel de middag op nummer 3 trouwens. Blue Haze. En dan op nummer 2. Popcorn van ja, door verschillende uitvoerders beter. Maar dit was de meest gespeelde, die van Anarchic System. Ze stonden in de hitlijsten allemaal execo nummer 1. Bij ons dus vandaag, doordat jij zo gestemd hebt, naar nummer 2. En van de stemmers gesproken. Hugo de Greef, dat is de winnaar van een duo-ticket voor de cinema met een film naar keuze en een partner naar keuze. Proficiat, Hugo is eruit gehaald door, ik heb dat niet gedaan hoor, door Tony Talboom met zijn onschuldige, ja, kinderhand kunnen we moeilijk zeggen natuurlijk, hè. Dat is een beetje beledigend. Bedankt allemaal voor het stemmen. En het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar de populairste woont momenteel op de Dominicaanse Republiek. Van origine een Spaanse zanger. Jullie hebben gekozen voor... Tada! Julio Iglesias, Un Canto a Galicia.
4: Nummer 1.

0: bij een festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
11: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
10: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Vijf vrijdagen.
14: Vijf toplijsten.
13: Vijf genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
15: Met zometeen de ultieme Girl Power Classic, die verrassend genoeg niet door een vrouw werd geschreven. Your golden years. Welke zou dat kunnen zijn? Komt eraan. Nostalgie. Meteen na het nieuws, een goedemiddag.
16: Goedemiddag. Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt, betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
17: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
16: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
18: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
16: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel

0: heel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
1: Weekend Vibes met Tony Talboom.

I'm Every Woman, de eerste solo-hit van Chaka Khan. Een echt vrouwenanthem, maar verrassend genoeg geschreven door een man, Ashford Simpson. Hij heeft heel diep moeten gaan om dit te maken. Zo heeft hij zelf toch vaak verteld in interviews. Goedemiddag, jij bent weer zeer welkom. Straks een Prince Classic die eigenlijk bedoeld was als country song. Je gaat nooit geloven welke dat is. Maar ik haal Prince er nu ook al bij, want hij schreef dit nummer, twist je wel, hè? The Bangles.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
10: wow.
9: Van Vibra.
11: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
11: En zaterdag scouts weekend.
13: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Dat is
11: wow.
9: Van Vibra.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
19: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
20: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
18: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
19: Oh, maar dat is correct.
21: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
22: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
23: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
24: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
25: De Brusse invasie.
26: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
24: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
26: Oh. Niklas, saai.
24: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
26: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
27: Het beste uit de 60s,
28: 70s
27: en 80s. Ja!

Straks een rockballet over een echtelijke ruzie. Maar toch was het in de 80's een van de meest gedraaide openingsdansen op trouwfeesten. En Prince, ja, die dacht er toch eventjes aan om van deze hit Purple Rain een country song te maken met de hulp van Stevie Nicks. Ik probeer me dan voor te stellen hoe die op die manier zou klinken. Ook niet slecht, denk ik. Maar ja, we gaan toch voor de originele versie gaan. Purple Rain. I never meant to

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
11: Haha, jij bent een slimme.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Your golden years. Nostalgie.

Straks Jackson 5 en de eerste hit van Chris Ria. En dit is Keep On Loving You van Rio Speedwagon. Populair als openingsdans in de 80's, maar luister eens naar die eerste zin. Je valt midden in een ruzie.

Big Five. Na vier lijsten gaan we er nog één keer een feestje van maken met een Nederlandstalige top 100. En je kan Sepp nog een beetje helpen om die samen te stellen op nostalgie.plus. Mag deze er bijvoorbeeld bij van jou? Nou, Nederlandstalig, maar niet uit België. Het goede doel en René Vroger.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel even bollen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
11: Nostalgie.plus. Disco, dat is altijd een feest, dus er zitten een paar discoparels in dit uur. Sylvester, Cool and the Gang, maar ook The Tramps.
12: Your golden years. Nostalgie.
11: En dan nu eerst het nieuws. Een goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependalen dus één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
14: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
13: Diependalen mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden.
10: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Altijd leuk om deze nog eens terug te horen. Bellstars en Sign of the Times. Zanger Jimmy Ellis van de Tramps, die was al jaren aan het zingen, maar pas op zijn 40ste brak hij echt door. En dan ging hij aan de slag bij de Tramps. Dan verspreidde hij zijn vuurtje over de hele wereld met deze Disco Inferno.
1: Nostalgie Plus,

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op Mini.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

volgende vrijdag hier bij Nostalgie Plus. De Big Five Nederlandstalig, je zal het ondertussen wel weten zeker. Met classics zoals je daarnet hoorde. Boudewijn de Groot, gekozen door jou op Nostalgie.plus. Jij stelt de lijst samen op onze website. Voilà, en nu zijn we helemaal klaar voor de volgende meezinger. Dit is Loop Die Love en daarna ook Cool in the Gang met Celebration. Yo!

Serge die haalt er hier elke week de hitlijsten bij in de Flashback Top 40. Morgen die van september 1982. En straks heb ik ook een bijzonder hitlijstennummer. Een wereldhit die iets presteerde wat maar één plaat kan zeggen. Hij was de allerlaatste Amerikaanse nummer 1 van de jaren 80. En meteen de eerste van de jaren 90. Komt eraan naar George Harrison en Stevie Wonder.

0: pinpas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Your gold.

Another Day in Paradise. Phil Collins die stond op 30 december 1989 op 1 en bleef daar staan toen 1990 begon. En daardoor wordt hij vaak omschreven als de laatste Amerikaanse nummer 1 van de 80's en de eerste van de 90's. Straks een van de bestverkopende Belgische artiesten, Adamo. En nu een ideetje als je vanavond niet weet wat doen. Naar de bioscoop met de Drifters.

0: Tot en met 18 oktober bij Yoezoe -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoezoe NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yoezoe.be.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: De 80's waren romantisch.
8: Maar ook ruig.
7: En dansbaar.
9: Het allerbeste uit de 80's.
7: Ook dat hoor je bij Nostalgie Plus. Your Golden Years.
9: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
10: Cliff Richard met een hit waar een zeer hardnekkig gerucht over bestaat. Zometeen.
11: Your golden years. Nostalgie plus.
10: Eerst het nieuws. Een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
13: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
12: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotto Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
14: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag een goed geval is.
12: Aankomst is voorzien rond 7:45. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
7: Weekend Vibes met Tony Talboom.

even de roddelrubriek erbij, want volgens hardnekkige verhalen deed Brian Ferry hier het achtergrondkoortje. Hij was zo'n grote fan van Cliff Richard dat hij even ging kijken in de studio tijdens deze opnames. En hij mocht meezingen, maar dat is nooit bevestigd. Wel bevestigd, de geweldige playlist van Nostalgie Plus op zaterdag. Met nu al 80's van Aldi Barge en zo meteen de ballad van Leo Sayer.

Orchard Road had ook gekund natuurlijk. When I Need You, toch wel de ballad van Leo Sayer. Meest gevraagde vrouwenkoor bij elke Motown-hit. En toch werden ze zo goed als nooit vernoemd. Ik ga dat straks wel doen. De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al bijna op. En ik vrees dat deze hier gebuist gaat zijn op heel wat schoolrapporten. Sam Cooke, hij somt op dat hij van niks weet. Niet van geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, wiskunde. Maar één vak beheerst hij wel. En dat is verliefd zijn.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Het beste uit de 60s,
0: 70s
6: en 80s.

Straks een song die Woodstock plat speelde in 1969. Maar nu Jackie Wilson en natuurlijk het achtergrondkoort, hè, de Andantes. Ze werden veel gevraagd op talloze Motown-hits. Je hoort hen vaak zonder ooit hun naam op de hoes te zien. Maar ik vind dat ze toch ook eens in de spotlights moeten staan. I Get the Sweetest Feeling van de Andantes en Jackie Wilson.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel, met de pro van... Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Your Nostalgie Plus.

Zometeen Barry White en straks ook twee stemmen die zo mooi samenklinken dat iedereen er meteen verliefd op werd. En dan nu de song die Woodstock plat speelde, letterlijk Creedence Clearwater Revival, speelde Proud Mary tijdens het legendarische middernachtoptreden in Woodstock. Maar John Fogerty die was zo ontevreden over het slechte geluid en vooral de slapende menigte, ja, dus echt plat spelen, hè, dat hij de filmbeelden liet blokkeren. En hierdoor ontbreekt de band volledig in de iconische documentaire uit 1970.

0: Twee stemmen nu die zo mooi samenklinken dat zelfs de Grammy-jury er niet omheen kon. Don't Know Much leverde Linda Ronstadt en Aaron Neville in 1990 de Grammy op voor Best Pop Vocal Performance by a Duo or Group op. Niet slecht voor een liedje waarvan de titel letterlijk Ik weet niet veel is.
1: Look at this face. I know the years are showing.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
5: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
11: wel voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh. Niklas, daar, joh.
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op

0: vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei, dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: 5 vrijdagen.
6: 5 toplijsten.
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
7: Zo meteen een song die ook in het Spaans werd uitgebracht met de titel Dame, Dame, Dame. Your golden years. En komt uit Zweden. Nostalgie. Meteen na het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaren was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
9: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak terecht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook goed geval is.
8: Aankomst is voorzien rond 7:15. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
6: Weekend Vibes met Tony Talboom.

ABBA, ze namen dit ook in het Spaans op. Dame, dame, dame. En het betekende gewoon hetzelfde. Hè. Een lief voor middernacht graag. Wat wil jij heel graag voor middernacht? Ja, als dat muziek is, dan kan ik je helpen. En dan zit je hier goed met een van de lievelingsplaten van onze Leen zometeen. Maar eerst Foundations.

Leen heeft wel wat favorieten en dit is er zeker één van. Crystal Gayle. Ja, en onze Leen die hoor je natuurlijk elke weekdag met Vrouwentongen bij Nostalgie Plus tussen 10 en 12. En chef Timon, die maakt altijd een lekker gerechtje. En zijn recepten, ja, die worden gewoon heel vrijgevig gedeeld. En ze zijn heerlijk. Verder met deze zaterdag. Scooter, straks ook Sunny & Cher.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud. En herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles om dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
17: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: De Big Five maand is nog zeker niet gedaan. Hè? 5 lijsten, 5 genres. Je kan ze terugvinden op nostalgie.plus. En ook nog stemmen, want de 5e en laatste lijst die moet nog komen. Dat is volgende vrijdag. En dat is de Nederlandstalige top 100 met classics zoals deze.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Straks een rockclassic die door de band als onbelangrijk werd beschouwd en op het B-kantje van een single terechtkwam als opvullertje. Maar toch werd die B-kant de grootste hit. Eerst Nick Drake Band, A Walk in the Park, ook Mr. Mr. Broken Wings. Na deze van Tammy Wynette.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japan.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Oh, yellow!
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

heb nog Gloria van Dem. En die verscheen in 1964 als B-kantje van Baby Please Don't Go. Maar werd uiteindelijk toch de grootste hit. Straks is Michel Follet hier vanaf 5 uur. Voor wie hem al een beetje kent, hij heeft weer een zeer bijzondere playlist voor je samengesteld. Veel plezier nog.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: 5 vrijdagen.
12: 5 toplijsten.
11: 5 genres.
12: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five.

0: waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
1: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
0: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
2: Dit vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
0: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
3: Follet op zaterdag
4: met Michel Follet.

0: Ik kan je verzekeren, dit klinkt nog prettiger met een pastis of twee in de hand. Vorige week was ik in de Franse Cévennes en daar werd het luidkeels meegezongen door voorbijgangers met volgens mij zelfs een pastis of drie in het keelgat, want het was flink naast de toon. Shake en zijn zomerhit van 1977, een Maleisische zanger die zijn heil zocht en vond in La Douce France. Welkom, weekend, en dan zijn we altijd wat later en uitbundiger. Technicus en de Pape en ik van 5 tot 6 bij Nostalgie Plus. In ons kielzog Robert Palmer, de Beatles, Elvis, Zucchero, Alice Moyet, The Supremes en vele anderen.
1: 100% weekend. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down. I want you. I need you.
0: Vandaag is het trouwens de dag van de liefdesbrief. Voor alle duidelijkheid, de handgeschreven liefdesbrief. Maak je er niet vanaf met een sms'je vol emoticons. Een liedje met de nodige krullen in nog niet helemaal gedroogde inkt van Steve Allen.

Die Tallo Disco, zoals dat genoemd werd uit 84. Steve Allen, een Letter from My Heart. Toen schoon schrijven nog een vak was op de lagere school. Of klink ik nu als een oude zeurende opa? Nog eentje om de dag van de geschreven liefdesbrief kracht bij te zetten. Elvis. Love.

lekkere zwijmen met Elvis. Op zijn best trouwens, in Love Letters van 1966. In de jaren 70 nam Frankie Miller een meer uptempo versie op. En Alison Moyet scoorde er opnieuw mee in de jaren 80. Zij mag straks met zo'n ander liedje dat ze opfriste in haar hoogdagen. Op 25 september was Zucchero Fornaciari jarig. Schrap zijn achternaam maar, die spreken Vlamingen naar het schijnt toch meestal kreupel uit. Zucchero, hier met de hulp van Randy Crawford.

Zucchero en Randy Crawford in 91. Twee jaar eerder zong de Italiaan het nog in zijn eentje. Diamante was, wat je zou denken, niet een lofzang aan de diamant, maar een koosnaampje van zijn grootmoeder. Een lofzang op het Italiaanse platteland en het boerenleven. Zucchero is sinds gisteren 71. Vivi, dat is de schattige naam van een zangeres van bij ons, die met een aantal mooie covers hits scoorde, zoals Mammy Blue en deze hertaling van Emotion van Samantha Sang.

0: wat blijft dit een mooi liedje. Foto's, Vivian 78. En ook een heel fijne stem. Zangeres uit Turnhout, Vivian Kok. Ze werd op 2 augustus 76 zometeen een zangeres met gouden haren gezeten achter een witte vleugelpiano, Chai Coltrane. It's a
1: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

dat is een sombere conclusie. Chai Coltrane, even een wereldster in 1972. Op haar 8e was ze al een wonderkind en kon 8 instrumenten bespelen. Maar die associeert haar vooral met piano. En Chai Coltrane verhuisde door het plotse succes in Europa naar hier. En resideerde een tijd lang in Zurich, maar keerde ondertussen naar Amerika terug. En daar heeft ze al jaar en dag een bekende opnamestudio. Deze zomer stond Paul Michiels weer op tal van podia, waar hij de energie blijft halen op zijn 78ste. Een leeftijd die hij met trots draagt sinds 15 juni. Het is me een raadsel. Een van zijn knappe solo-hits blijft deze One Day at a Time.

0: Paul Michiels in 1998. Toen lag Soul Sister even op apengapen, als ik me niet vergis. One Day at a Time bevat de nodige verwijzingen naar de gouden Motown-jaren. Morgen mag Paul met Octopus, de groep waarmee het voor hem allemaal begon.
1: 100% Soul.
0: Ah, Motown, ja. Dan denk je automatisch aan deze groep, de Supremes.

0: Baby Love.
1: The Supremes. Ik weet niet of Diana Ross dit zong op de Lokerse feesten, waar ze iedereen overtuigde met haar podiumpresence, haar zangkwaliteiten en haar diva-gedrag. We hebben hier ook een Diana Ross rondlopen, alleen vergeten we dat wel eens. Ze heet Sophie Verbrugge en maakte deel uit van Trinity. Wow.

Trinity, zonder buienradar. Drop, drop, drop. Op 8 mei werd Sophie 70. Nog een topzangeres, Alice Moyet. Begonnen bij Yazoo met veel te veel make-up op haar gezicht, maar allang tot de jaren van verstand gekomen. Nu een klassevolle zangeres met een mooi homogeen repertoire. Ze komt op 28 september naar de Ancien Belgique.

0: Stockout-nummer van 1944 en haar grootste hit in thuisland Engeland. Niet vergeten, 28 september. Ik denk dat het de moeite waard is. Alison Moyet in de AB in Brussel. Misschien zijn er nog tickets verkrijgbaar.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst. Case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: 100% Follet.

Robert Palmer met muziek die vraagt om een cocktail en tapas. Geen pastis deze keer. En zon natuurlijk. Hè. Robert Palmer, hij overleed op 26 september 2003. Dat kwam heel onverwacht. Hij was op promo voor een nieuwe album in Parijs. Overleed in zijn hotel aan een hartstilstand. Amper 54 jaar jong. Dit is dan weer een liedje dat we kennen van Rod Stewart. Maar in een bloedmooie uitvoering van het duo Everything But A Girl. Weer scoorde in 88. In Engeland haalde het zelfs top 3.

0: Everything But The Girl. Bij ons is het duo vastgepind op dat ene nummer Missing. Maar eerlijk, ze hebben veel mooiers in hun catalogus. Zoals I Don't Want To Talk About It. En de zangeres Tracy Thorn is jarig en wordt 64. Haar geliefde Ben Watt, daar vormde ze een duo mee. Maar ze huwde hem pas in 2009. Ze heeft er dus lang over nagedacht. Eentje die geen introductie nodig heeft nu.
1: 100% Beatles.

0: Something the Beatles met een George Harrison-compositie van het geweldige Abbey Road-album. Op 26 september 1969 brachten de Beatles Abbey Road uit met de legendarische hoes, genoemd naar de straat waar de legendarische Abbey Road-studios zijn. De Beatles namen er het merendeel van hun nummers op. Overigens het enige album van de Beatles waar geen titel of groepsnaam op de voorkant stond. Het bewuste zebrapad op Abbey Road is na al die jaren nog altijd een ware toeristische trekpleister. Het verkeer wordt er voortdurend verstoord door Beatles-fans die op het zebrapad een soortgelijke foto maakten. Misschien betrap je jezelf erop dat je het ooit deed. Nog een jarige Brian Ferry, tot gisteren 80, nu iets ouder. Hier met Roxy Music, een van hun mooiste.
1: Nostalgie Plus.

0: jarige Brian Ferry vanaf vandaag, 81. Net als Robert Palmer van daarnet, een gentleman van de popmuziek. In zijn latere jaren altijd keurig in das en pak. De avond is nog jong, geniet ervan.
1: 100% zaterdag.
0: En vergeet de hitsingle van Olivia Newton-John van 79, Totally Hot. Ik vroeg me al af waarom de studioramen hier aangedampt waren. Het is haar geboortedag. Fijn weekend verder. I want

0: Een goede avond. Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependaele nog één op één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
1: Minister-president Matthias Diependaele heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependaele wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependaele gaat wil proberen om een akkoord te vinden.
0: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependaele zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
0: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maximaal tot 29 graden.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen winkels gewoon open.

Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.

0: Goedenavond. In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
1: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
0: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Rijden op de

0: wel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
1: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Daar was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

take your love to town. For God's sakes, turn around.